0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Helemaal, zeer goedemorgen. Het is donderdagochtend. Welkom hier bij Club FM. Nog 2 dagen en het weekend kan weer beginnen. Hè. Wij zijn er klaar voor tot 10 uur de ochtend hier bij Club FM.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

ik zo zie in de lijst op deze donderdag. Het gaat leuk worden in de ochtend. Bruno Mars, we hebben ook Fresh voor jou. En ook nog onder andere muziek van Felix. Don't You Want Me, dat is een oude plaat uit de jaren 90. Hè? Die gaan we nog eens bovenhalen. We gaan nog even dieper terug in de tijd, want we gaan naar de jaren 80 met deze Laura Branigan en Self Control.

Esquidal. Meteen ook Bruno Mars hier bij Club FM. Het weer vandaag staat grijs, nat en in delen van het land krijgen we zelfs onweer te verwerken. Vanmiddag krijgen we ook ruimte voor zon en er zijn ook nog wel een paar sluierwolken. Maar het zou overwegend droog moeten blijven deze middag. De temperaturen zitten zo rond de 21 graden. En morgen mogelijk wat ochtendgrijs, wordt het een fraaie herfstdag. De zon krijgt volop kansen, al verschijnen er af en toe ook hoge sluierwolken. Het blijft droog en de temperaturen kunnen terug opklimmen tot een graad of 21. En dat is natuurlijk zeer goed meegenomen. En momenteel in Oost-Vlaanderen, het is 19 graden.

0: blijft toch zeer mooi. Deze van Bonnie Tyler en Total Eclipse of Heart. Ik ben eens benieuwd waar zij gaat terechtkomen in de top 1000 die we gaan uitzenden uiteraard op het einde van het jaar. En je weet het, stuur je top 3 in en misschien win jij een van die prachtige prijzen. Gaan we eens kijken op de website www.clubfm.be.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies. Light.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

komt uit het album van het Supertramp uit 1982. En Rick en Roger die zorgden meteen ook voor dat deze It's Raining Again meteen ook in het najaar van 1982 in de hitparade kwam. Club FM, Noord-Vlaamse regioradio. Op deze donderdagochtend straks heb ik onder andere nog Alex Warren en ook nog muziek van Felix Don't You Want Me. Dat en nog veel meer. Maar eerst Belgisch werk nu en dat van Def Dames Dope. And having a good time.

Reflex, die prachtige videoclip trouwens, waar ze ook een prijs hebben meegewonnen. Dit was meteen ook een van de opvolgers. Is there something I should know? Duran Duran. En nu muziek van Shakira, Die Die.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober. In Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Ik heb straks nog net voor 8 uur trouwens de Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. En dit was natuurlijk Alexander O'Neill uit 87. En nu, een dame die bij ons in de hitparade staat, Lady Gaga. Wow.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Hey, goedemorgen. 8 uur. Straks onder andere muziek van de Bee Gees. We hebben ook nog voor jou Alicia met Baby Talk. Maar we beginnen trouwens nu met de Dinky Toys.
0: Jouw muziek. Jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

soms heeft een plaat maar één luisterbeurt nodig om een hit te worden. Bij Tinky Toys duurde dat wel iets langer, maar Test of Time bewees uiteindelijk zijn naam alle eer aan. Tijd nu voor een flinke sprong terug naar de dansvloer van de jaren 80 te brengen. Hier is Alicia, met een nummer dat in heel Europa de hitlijsten meteen ook kleur gaf. Deze Baby Talk. Club FM, Noord-Vlaamse regenradio op deze donderdagochtend. Goedemorgen.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
7: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

Badger Boys hier bij Club FM. Een tijdloze klassieker, mogen we wel zeggen. En trouwens ook nog een hit geweest van Elvis Presley. Zij mochten het nog eens overdoen in de jaren 80 uiteraard. Hè. Club FM op deze donderdagochtend zit hij in de wagen. Rij voorzichtig als je in de file staat. Geduld hebben, dat is het belangrijkste. En blijven luisteren naar Club FM. Hè. En nu drie broers die mee de hitgeschiedenis hebben geschreven. Ik heb het over deze mannen. De Bee Gees hier bij Club FM.

21 jaar geleden dat ze ermee in de hitparade stond, deze Ingrid hier bij Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio. Laten we even terug naar Amerika gaan met een R&B-groep die vernoemd is naar een familienaam. Ik heb het over DeBarge. Die hadden een groot hit in het voorjaar van 1985 met deze Rhythm of the Night hier bij Club FM. Een goedemorgen.

is doorheen haar carrière keer op keer dat ze zichzelf opnieuw kon uitvinden. I Feel So Free is misschien niet haar bekendste hit, maar een nummer ademt perfect die typische vrijheid en speelsheid uit die haar muziek zo herkenbaar maakt.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droom. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
4: Kebabbles, de spot voor juicy kebab. Loaded kapsalons en heerlijk goed gevuld broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

heb ooit die single een paar keer aangekocht. Vroeger op de Vrije Radio moesten we zo zelf ons platen meebrengen om te spelen. En deze werd enorm veel aangevraagd. Deze You're Brown in People and Don't Stop the Music.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Straks heb ik voor jou onder andere muziek van Benson Boone, Camilla. Maar we gingen trouwens dit uur met Out Here Brothers. Hier, boom, boom, boom. Op deze donderdagochtend.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.
2: Boom, boom, now let me hear you say well. I say boom, boom, boom, now everybody say well.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beauty. Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
5: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Kylie Minogue scoorde eind jaren 80 haar eerste grote internationale hit. Opmerkelijk, het nummer werd geschreven trouwens door de legendarische producers trio Stock, Aiken en Waterman. En groeide uit tot een van de bekendste popklassiekers van dat tijdperk uiteraard. Hè. En ken je deze S-club hier bij Club FM?

0: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
1: Join the club. Club FM.

draait gewoon om eenzaamheid en gemis. Want sommige platen vertellen met een eenvoudige melodie een verhaal waar iedereen wel zich eens in herkent. En deze van The Picnics, dat was meteen ook een groot hit in de jaren 70, deze Alone.

Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.nl.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. De allergrootste artiesten hoor je hier.
3: Hi with the sugar babes. Ooh, but you miss me like a hole in the head. Because I do, boy. And it's true, boy.
2: We draaien ze allemaal.
4: Hi, this is Bryan Adams.

kwamen uit Nederland. Ze noemden zichzelf Spargo, One Night Affair. Meteen ook een tweede hit uit de jaren 80 hier bij ons in Vlaanderen. Club FM, het is bijna 10 uur. Ja, nog zo'n kleine 10, 12 minuten, hè, om juist te zijn. En dan om 12 uur is er Jasper. En om 2 uur krijg je trouwens ook Stef hier nog op de radio. Ik laat je onder andere nog met deze Orchestral Maneuvers in the Dark. We gaan even terug naar de jaren 80 met Talking Loud and Clear. Tot morgen.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit, just hits.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Aalst voert de politie een onderzoek naar laster en eerhoof tegen kandidaat Prins Carnaval Kenny Balen. Balen is een van de kandidaten voor de titel en wordt al maanden geconfronteerd met een lastercampagne. Onbekenden die verspreiden brieven en gebruiken een nepprofiel of sociale media met persoonlijke informatie over hem. ArcelorMittal Gent die gebruikt een nieuwe energieturbine die elektriciteit opwekt uit hoogovengas. Volgens het bedrijf kan de CO2-uitstoot daardoor fors worden verlaagd. Een andere investering in elektrische hoogovens, die vorig jaar al werd aangekondigd, is wel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het laatste ontbrekende stuk van de fietssnelweg F426 is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan vlot en veilig de E34 over. De fietsverbinding tussen Melcele, Calo en de Waaslandhaven is daarmee volledig afgewerkt. Het gaat om een traject van 1,5 kilometer tussen de in 70 grote baan en de fietsbrug over de E34 aan de Trepenlandstraat. Het Designmuseum in Gent is klaar om komend weekend na 4 jaar opnieuw te openen. Het museum werd volledig gerenoveerd en uitgebreid met een extra gebouw. Voor de gevel zijn 82.000 stenen gebruikt, gemaakt uit bouwafval uit Gent. In het vernieuwde museum zijn 500 objecten te zien, waarvan bijna de helft nog nooit werd tentoongesteld. In Berchem, niet in Antwerpen, maar bij ons in Oost-Vlaanderen, bij Kluisbergen, klinkt al enkele weken regelmatig een luid alarmsignaal, vooral 's avonds en 's nachts. Dat zorgde voor speculaties en meldingen van inwoners. En nu is duidelijk waar het geluid vandaan komt, van de plek waar momenteel een batterijpark wordt gebouwd. En de stad Eeklo die maakt zich op voor de kaaifeesten. Nu zondag, de 4e oktober, zijn er 1200 standplaatsen voor de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. Het is al de 99e editie van de kaaifeesten. En vanaf vrijdag de 2e tot en met maandag de 5e oktober staan er ook verschillende andere activiteiten en optredens gepland in Eeklo.
0: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
7: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 200.

0: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een vervalst document in de bus waarop het rekeningnummer was vervangen door dat van oplichters. Voorlopig gaat het om een beperkt aantal meldingen, maar de universiteit roept op tot waakzaamheid, want zo'n 10.000 studenten moeten een inschrijving namelijk nog betalen. De boodschap is dus: controleer de betaalgegevens extra goed. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt nu bekeken of populaire spelletjes de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Want zo zegt de FOD-economie, je downloadt een spelletje, maar dan dikwijls tijdens het spelen van het spel moet je andere dingen downloaden en die zijn betalend. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelicht. In Frankrijk loopt het onderwijsprotest helemaal uit de hand. Deze week zijn er al meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie 120 leerlingen en leerkrachten en 83 agenten, meldt de Franse onderwijsminister. Scholieren betogen al een hele week voor meer middelen en betere omstandigheden en blokkeren verschillende scholen. Gisteren bijvoorbeeld werden 625 betogers opgepakt. En dat is nog nooit gezien bij scholenprotesten in Frankrijk. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte nuanceert de Russische dreiging nadat Moskou in een brief melding had gemaakt van de inzet van zijn volledige wapenarsenaal. De Russische president Poetin probeert met die dreiging de aandacht af te leiden van de situatie in Oekraïne, zei Rutte tijdens een defensie- en ruimteconferentie van de nieuwszender Euronews in Brussel. Topman Rutte ziet dus helemaal geen acute dreiging na die Russische waarschuwing. In eerste instantie nog regenachtig en trekken nog buien over. Het blijft nog eerst zacht bij temperaturen rond 21 à 22 graden. In de namiddag krijgen we wat opklaringen. Vanaf vrijdag en in het weekend wordt het overal droog met temperaturen tot 1 à 22 graden.
1: Join the club. Club FM.
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

gewoon je veilig voelen bij iemand, dat kan toch veel betekenen. S10 en Oscar en de Wolf met dit pakkende nummer. Je hoorde Safe and Sound. Zometeen even langs de dokter passeren. Misschien al verstandig voor het weekend goed door te komen. Na deze van Sarah Larsson en Tia. She Did It Again is dit. Goedemiddag.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Goedemiddag.
6: Club FM.
7: Emergency.

Natuurlijk, Miami Sound Machine, onder leiding van Gloria Estefan. Je hoorde Dr. Beats. Allee, we zijn langs de dokter gepasseerd en kunnen weer even voort voor donderdag. Terug naar een gloednieuw weekend. Zometeen ook met Wim Soetaert. Allemaal hoor je naar Lady Gaga en Doshi. Eerst nog deze van IceMC. Take away the color is dit.

De KU Leuven waarschuwt voor fraude met inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een vervalst document in de bus waarop het rekeningnummer was vervangen door dat van oplichters. Voorlopig gaat het om een beperkt aantal meldingen, maar de universiteit roept op tot waakzaamheid, want zo'n 10.000 studenten moeten een inschrijving namelijk nog betalen. De boodschap is dus: controleer de betaalgegevens extra goed. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt nu bekeken of populaire spelletjes de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Want zo zegt de FOD-economie, je downloadt een spelletje, maar dan dikwijls tijdens het spelen van het spel moet je andere dingen downloaden en die zijn betalend. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelicht. In Frankrijk loopt het onderwijsprotest helemaal uit de hand. Deze week zijn er al meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie 120 leerlingen en leerkrachten en 83 agenten, meldt de Franse onderwijsminister. Scholieren betogen al een hele week voor meer middelen en betere omstandigheden en blokkeren verschillende scholen. Gisteren bijvoorbeeld werden 625 betogers opgepakt. En dat is nog nooit gezien bij scholenprotesten in Frankrijk. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte nuanceert de Russische dreiging nadat Moskou in een brief melding had gemaakt van de inzet van zijn volledige wapenarsenaal. De Russische president Poetin probeert met die dreiging de aandacht af te leiden van de situatie in Oekraïne, zei Rutte tijdens een defensie- en ruimteconferentie van de nieuwszender Euronews in Brussel. Topman Rutte ziet dus helemaal geen acute dreiging na die Russische waarschuwing. In eerste instantie nog regenachtig en trekken nog buien over. Het blijft nog eerst zacht bij temperaturen rond 21 à 22 graden. In de namiddag krijgen we wat opklaringen. Vanaf vrijdag en in het weekend wordt het overal droog met temperaturen tot 1 à 22 graden. Join the club.

Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Ze is volop bezig Madonna met goed nieuwe muziek uit te brengen. Ze heeft nu ook een samenwerking met Charlie XCX. Die hoor je hier ook af en toe passeren bij Club FM. Die nieuwe samenwerking samen met Madonna. En daar heeft ze ook iets gedaan met die I Got Something That I Wanna Talk About. Je moet maar eens goed de oren spitsen hier in andere programma's bij Club FM. Dit uur zit hij er wel alleszins al niet meer in, spijtig genoeg. Ik heb dan nog deze onder andere mee. Fox, zet nog eens de Big L.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
4: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Wel, dat gaat misschien net iets moeilijker. Dancing on the Ceiling hier in de studio. Dat gaan de baas hier denk ik niet heel graag hebben. Maar enfin, misschien wel meezingen met deze topic en Becky G. Sorry Papi, vlak voor 1 uur.

Candyman en Knocking Boots. Misschien is dat de boots al voor het weekend die klaarstaan. Enfin, ik heb alvast muziek die ervoor zorgt dat het weekend net iets dichterbij komt. Zometeen onder andere Cindy O komt eraan. Ik heb Capella voor jou meegebracht. Taylor Swift, Milk Inc, Tink Finn heb ik al zien passeren. De G-Jealous Band en nu deze Police. Met het deutje dat je wel voor de rest van de dag gaat moeten horen. Spijtig genoeg. Doe, doe, doe, da, da, da. Nog eens bij Club FM. Heel erg goedemiddag. Fijn dat je erbij bent bij een nieuwe lunchtijd op jouw donderdag. En vergeet niet als je op de kalender kijkt, want we zijn vandaag al 1 oktober...

De hits die je ontdekt. FM. No bullshit, just hit.

Gloednieuwe muziek hoor je natuurlijk ook bij Clip FM, zoals deze van Fisher and Favor. En hij staat trouwens ook nog altijd in onze Super 50. Dit is dan weer een song die er heel lang heeft ingestaan, maar ondertussen al heel even de hitlijst heeft verlaten. Sebastian Ingrosso en Celine Dion. Een nieuw day. En vandaag ook dus een nieuwe maand geboren, blijkbaar. In oktober al.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

Simple Minds en Waterfront. Ja, de Swifties weten het natuurlijk al, maar Taylor Swift is volop bezig met goed nieuwe muziek. En heeft ook afgelopen vrijdag heel veel goed nieuwe muziek op ons losgelaten. Dus je weet wat je moet doen, hè, om in de Super 50 te belanden, massaal streamen. En dan komt ze misschien wel eens voorbij. Zometeen heb ik nog haar andere grote hit, I Knew It, I Knew You, komt eraan na deze Capella nog eens.

Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken af. Er kan nog een bui vallen, maxima 20 graden. Morgen veel zon en opnieuw een graad of 20. In het weekend zonnig en de temperatuur blijft hangen op 20 graden. Join the club.

Soms moet je toch bij iets blijven stilstaan en niet zomaar verder lopen. Dat is de betekenis achter deze Midnight Till Morning. Je hoort de Easy nog eens voorbij komen bij Club FM. Zometeen doe dan echt de middenpagina openen. De Centerfold komt eraan na deze timeshift.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevuld broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan Kebabbels.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

En zo gaan we al bijna fluitend het weekend in. Enfin, morgen natuurlijk nog één dag op jouw vrijdagmiddag. Maar kijk, dan ben ik er ook met een gloednieuwe lunchheid en ook heel veel nieuwe muziek. Zometeen na het weer hoor je nog Stef Tielemans. En daarna natuurlijk Floris van 4 tot 6. Wij horen elkaar morgen terug voor een gloednieuwe lunchheid. Fijn dat je erbij was. En tot morgen. Salukes.

5 in een nieuw jasje gestoken door Take That, Could It Be Magic? Goedemiddag en welkom bij Matinee op Club FM. We zijn een nieuwe maand begonnen, 1 oktober zijn we. De zomer heeft stilaan plaatsgemaakt voor herfst. Alhoewel, we kunnen nog niet klagen de afgelopen dagen. Maar de dagen die worden wel korter, hè? Maar gelukkig hebben we bij Club FM genoeg muziek om de sfeer erin te houden. Dus maak het gezellig, zet de radio wat luider en geniet van een heerlijke donderdagmiddag met bekende muziek, fijne herinneringen en natuurlijk af en toe een verrassing. Want bij Matinee weten we 1 ding zeker. Muziek maakt van een gewone namiddag een leuke namiddag.

0: Enkel de hits die je ontdekt.
1: A material lover.
0: FM. No bullshit, just hits.

vele maal als hij naast haar ligt. Hoho. De Bouwsa, Lose Myself. Voor de liefhebbers van een stevige steak is het vandaag misschien geen hoogdag, maar voor de vegetariërs uiteraard wel, want het is vandaag Wereldvegetarismedag. Deze dag staan we even stil bij de voordelen van vegetarisch eten. Minder vlees, aandacht voor dierenwelzijn en een kleinere impact op het milieu. En eerlijk, we kunnen er een dag zonder vlees best wel echt bij nemen hoor. Een vega-burger, wat groente of een lekkere vegetarische maaltijd.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Straight Up van Paula Abdul. We vinden het terug in 1989. Onderweg muziek van Pink en So What. We hebben ook Bad Bunny. Maar eerst deze van Clouseau. Heb jij al kaartjes voor het concert? Volgend jaar in augustus. Het was weer

0: De Belgische, Nederlandse en Franse politie hebben een grote internationale drugsbende opgerold die opereerde via Brussels Airport. Bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land, zijn 23 verdachten opgepakt. De politie nam onder meer vuurwapens, voertuigen en 57.000 euro cash in beslag. De bal ging aan het rollen na een eerdere drugsvangst in Zaventem. Op het fraudeproces tegen ex-politica El Kaoukibi in Antwerpen heeft het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel geëist. Daarnaast vraagt de procureur een boete van 24.000 euro en de verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook tegen haar partner is een celstraf gevraagd. Volgens het parket heeft El Kaoukibi jarenlang bewust facturen gemanipuleerd om subsidies van haar VZW Let's Go Urban achterover te drukken. In en rond Luik is dan weer heftig scholierenprotest aan de gang. Het gaat er op verschillende plaatsen hard aan toe. De jongeren blokkeren scholen, stichten brand en richten vernielingen aan. De Luikse politie spreekt van grote materiële schade. Protest is overgewaaid uit Frankrijk, waar leerlingen al langer betogen tegen onder meer het lerarentekort. In de Amerikaanse staat Tennessee heerst grote onduidelijkheid over een mislukte executie. Een 50-jarige ter dood veroordeelde vrouw overleefde een dodelijke injectie na twee prikken. Tennessee heeft inmiddels besloten alle executies tot het eind van het jaar op te schorten. In het voetbal stopt Stijn Steijnen met onmiddellijke ingang als trainer van tweede klasser Patro Eijsden. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Patro begon dramatisch aan de competitie met 5 nederlagen in 6 matchen. Wie Steijnen opvolgt als hoofdtrainer is nog niet bekend. Hij blijft wel aan boord als sportief directeur van de club. Vanmiddag en vanavond afwisselend wolken en opklaringen. Kans op een lokale bui, 20 graden. Morgen keert de nazomer wat terug met veel zon, opnieuw 20 graden. Het weekend verloopt zonnig en zacht bij dezelfde temperatuur.
1: Join the club.

0: ta-ta-ta.
1: Ja, dat laatste, dat vind ik er leuk aan. Pink was dat en So What. Club FM, waar muziek je dag net dat beetje leuker maakt. En als

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
4: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Club FM op een donderdagmiddag met Roxette uit 1993 en Almost Unreal.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1998. Eagle Eye Cherry met Safe Tonight werd een wereldwijde doorbraak voor de Zweedse zanger. Het nummer stond in de top 10 in onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Vlaanderen. Safe Tonight kwam uit zijn debuutalbum Desireless. Met zijn warme stem en akoestische sound werd het een tijdelijke popklassieker. Cherry is de zoon van jazzpionier Don Cherry en groeide op in New York.
1: Een one-hit wonder.

keer voor de stem van Jasper Erkens. Toffe plaat hoor. Second Life. En dit was Matinee op deze eerste dag van de nieuwe maand. Fijn dat u ook alweer meeluisterde. Deze week is er heel veel veranderd bij Club FM. Al die nieuwigheden kan je gerust lezen op onze website of natuurlijk op onze Facebookpagina. Morgen zijn wij er graag terug en dan doen we het opnieuw tussen 2 en 3. Ik heb voor jullie nog OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Dit is Made of Orleans. Nog een fijne donderdag en graag tot morgen.

Mass hysteria. This is techno. House is not.

Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddy'sgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Aalst voert de politie een onderzoek naar laster en eeroof tegen kandidaat Prins Carnaval Kenny Bale. Bale is een van de kandidaten voor de titel en wordt al maanden geconfronteerd met een lastercampagne. Onbekenden die verspreiden brieven en gebruiken een nepprofiel of sociale media met persoonlijke informatie over hem. ArcelorMittal Gent die gebruikt een nieuwe energieturbine die elektriciteit opwekt uit hoogovengas. Volgens het bedrijf kan de CO2-uitstoot daardoor fors worden verlaagd. Een andere investering in elektrische hoogovens, die vorig jaar al werd aangekondigd, is wel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het laatste ontbrekende stuk van de fietssnelweg F426 is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan vlot en veilig de E34 over. De fietsverbinding tussen Melcele, Calo en de Waaslandhaven is daarmee volledig afgewerkt. Het gaat om een traject van 1,5 kilometer tussen de N70 grote baan en de fietsbrug over de E34 aan de Trepenlandstraat. Het Designmuseum in Gent is klaar om komend weekend na 4 jaar opnieuw te openen. Het museum werd volledig gerenoveerd en uitgebreid met een extra gebouw. Voor de gevel zijn 82.000 stenen gebruikt, gemaakt uit bouwafval uit Gent. In het vernieuwde museum zijn 500 objecten te zien, waarvan bijna de helft nog nooit werd tentoongesteld. In Berchem, niet in Antwerpen, maar bij ons in Oost-Vlaanderen, bij Kluisbergen, klinkt al enkele weken regelmatig een luid alarmsignaal, vooral 's avonds en 's nachts. Dat zorgde voor speculaties en meldingen van inwoners. En nu is duidelijk waar het geluid vandaan komt, van de plek waar momenteel een batterijpark wordt gebouwd. En de stad Eeklo die maakt zich op voor de kaaifeesten. Nu zondag, de 4e oktober, zijn er 1200 standplaatsen voor de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. Het is al de 99e editie van de kaaifeesten. En vanaf vrijdag de 2e tot en met maandag de 5e oktober staan er ook verschillende andere activiteiten en optredens gepland in Eeklo.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be. Club FM. Join the club.

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
4: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
5: Voor particulieren en bedrijven.
4: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Dat was de ultieme Feel Good Classic uit 1997 van Sweetbox met Everything's Gonna Be Alright. Een eerlijke belofte dat alles goed komt en wij gaan dat goede gevoel vandaag nog wat extra kracht bijzetten. Want heb jij zin in een prikkelend weekendje weg? Op 9, 10 en 11 oktober strijkt in Antwerpen de Eurobeurs neer en het beste nieuws is, wij mogen daar tickets voor weggeven. Ja, ja, absoluut. Dus dit kan nog tot en met zondag 4 oktober. De winnende tickets worden netjes via de post naar jou opgestuurd. Je krijgt ze telkens per 4, zodat je gezellig met je vrienden kunt gaan. Hoe maak je kans? Dat is natuurlijk de vraag. Heel simpel. Surf naar radioclubfm.be/wedstrijden of klik door via het menu op onze website en vul het formulier in. Zodra je dat gedaan hebt, komen de tickets volledig jouw kant uit. En over de ultieme kracht gesproken trouwens, of het nu gaat om de liefde voor een beurs of de liefde voor muziek. De heren zongen er in 1985 al een gigantische wereldhit over. Reis mee terug naar de Back to the Future vibe. Hier zijn You, Lewis and the News with the power of love.

0: Young.
1: Pure klasse van eigen bodem. DJ Licious samen met de warme stem van Milo op hun hit Forever Young. Een track die deze zomer nog genomineerd was voor de VRT Zomerhit. We hadden die energie vast, maar we schakelen nu over naar een plaat die zojuist de magische grens van 500 miljoen streams heeft gepasseerd. Ja, ja. Recht uit de Britse clubscène en de man achter de gloednieuwe single Skinny Love. Smeer de stembanden en tuits de lippen voor deze pompende house banger. Hier zijn Plus en Cameron Watson met Kisses.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
5: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promotie en openingstijden.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: Goedemiddag.

De energieke en herkenbare popsound van Kim Wilde met haar klassieker Check What Love uit 1981. De productie die destijds eigenhandig het poplandschap kleur gaf. Van die iconische jaren 80 reizen we in de muzikale tijdlijn direct door naar 1995. Na te zien voor een monumentale metamorfose in de programmering. De legendarische hemelhoge vocalen van Kelly Lorena nemen de uitzending over en transformeren de sfeer in één klap tot een dampende rave. Dit is Entrance met het onverslijdbare Set You Free.

0: afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden. Morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig. En temperaturen rond of net boven de 20 graden.
1: Join the club.

De melodieuze zonnevergoten piano house sound van Calvin Harris en de Ierse vocaliste Jazzy met hun recente samenwerking Satisfy. Ja, een productie waarmee de Schotse DJ momenteel de internationale charts domineert voordat hij aan zijn wereldwijde stationtour begint. We transformeren de sfeer in de programmering nu in één klap. Ja, ja, naar het prille begin van de clubcultuur. De computer skipt in die tijdlijn direct door naar het jaar 1990. The 90's, voor een monumentale klassieker uit de Britse dance scene. De onweerstaanbare bassline en de iconische vocals van Sharon D. Clarke nemen de uitzondering volledig over. Dit is Nomad met de legendarische I Wanna Give You Devotion.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

De pure breekbare vocale perfectie van Whitney Houston met haar tijdloze ballad All at Once uit 1985. Een opname die na al die jaren nog steeds kippenvel garandeert. We maken in de programmering nu even een radicale sfeerwisseling, toch wel nodig, en ruilen de melancholie in voor pure hypnotiserende dansvloerenergie. Het systeem start de recente deep house banger van The Queen of Pop, afkomstig uit haar veelgeprezen album Confessions 2. De zwoele pompende bassline geproduceerd door Stuart Price neemt de uitzondering vanaf dit moment volledig over. Hier is Madonna met I Feel So Free. Thanks.

Adamski en Seal met Killer. Wat een waanzinnige baslijn blijft dat toch. Hè? Gedreven door die rauwe Roland TR-909 drumcomputer en die zware synthesizers uit de vroege jaren 90. Die underground clubsfeer ruilen we nu in voor een pure popplaat met een compleet andere instrumentatie. Luister zo meteen maar eens naar de strakke blazersectie, de pompende piano en de typische handclaps die de beat dragen. Hier is Kali Minogue met The Locomotion. Onderweg naar Kali heb ik nog belangrijk nieuws voor je, want we gaan tickets weggeven. De Aero Expo strijkt binnenkort neer in Antwerp Expo. Ja, het is daar een brede lifestylebeurs geworden. Vol shows, body art en de nieuwste trends. En op de openingsdag pakken ze zelfs uit met hun beruchte sliploze vrijdag. Wow, wow, het wordt pikant. Straks voor hier hoe je die kaartrek gratis scoort. Dus blijf absoluut luisteren als je erbij wilt zijn. Nu eerst de legendarische saxofoon en de handclaps in de aanslag. Dit is Kylie.

Ah, volledig in die gezellige zelfde sfeer als een vorige hit Magnetic. Deze De Bauza met Addicted to Your Love. Trouwens, op 9, 10 en 11 oktober vindt de Aerobeurs plaats in Antwerp Expo. Club FM geeft tot en met zondag 4 oktober vrijkaartjes weg. En je vindt ze telkens per 4. En ze vallen automatisch via de post in je bus of op je mat. Kan allemaal. Vul het formulier in op clubfm.be/wedstrijden. Of klik door via het menu op onze site om je kaarten te claimen. Mocht je die periode in Antwerpen zijn, diezelfde week op zondag 4 oktober staat de Amerikaanse rockband The Afghan Whigs live in de Roma. Ja, moet je zeker eens weten. In de intro van de volgende track, by the way, hoor je een droge akoestische gitaar. En de stem van, ja, James Blunt. Over een minimalistische deep house vibe van de Australische producer Cyril. Cyril en James Blunt met Tears Dry Tonight.

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op Rensol.

0: www.vlaanderenwandelt.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Fear Girls Sharky met A Good Heart. Dit was het najaar van 1985. Een gigantische nummer 1 hit geschreven door Maria McKee. Waarin die kenmerkende rauwe kopstem van Sharky perfect samensmelt met de bombastische jaren 80 productie vol synthesizers en diepe drums. Trouwens, over die concertagenda gesproken. Die sound brengt ons naadloos bij Antwerpen. Want daar staat binnenkort ook weer live muziek op het programma. Op donderdag 8 oktober staat de Amerikaanse popband Sixpence Non The Richer in de Roma. Een zeldzame kans om ze toch eens in intieme setting in België te zien. Dan terug naar 1992. In deze specifieke Essential Edit zijn de originele soul-invloeden van Andrew Gold omgebouwd naar een uptempo 90s euro dancebeat. Een zware synthesizer bassline en een sterke housepiano zetten meteen vanaf de eerste seconde de toon. Undercover met Never Let Her Slip Away.

0: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om 9500 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten. Vooral 65-plussers zijn gevoelig voor overgewicht. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er morgen 4,5 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 3 cent tot 2,26 euro. En ook stookolie wordt duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Het maakt het allemaal een stuk moeilijker. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben geen uitnodiging van de VS ontvangen voor een besloten vergadering over de toekomstige koers van de NAVO. Dat schrijft nieuwssite Politico. Nochtans behoren de ontbrekende landen tot de belangrijkste militaire machten van Europa. Bij die lidstaten klinkt nu frustratie over de Amerikaanse aanpak. Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden. Morgen veel zon. Opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend. Zonnig en temperaturen rond of net boven de 20 graden.
1: Join the club.

Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Het is een van de weinige nummers op haar debuutalbum On The Six uit 1999, dat destijds niet als single is uitgebracht, maar puur als albumtrack werd geproduceerd door Corey Rooney en Dan Shea. Muzikaal valt de productie op door de typische late 90s sound. Een soepele mid-tempo R&B groove, gecombineerd met subtiele Spaanse gitaarakkoorden en een zeer strak geprogrammeerde drumcomputer. Ja, die zwoele R&B-sound maakt plaats voor een compleet andere dynamiek. We gaan rechtstreeks naar 1994, de absolute hoogdagen van de Eurodance. Deze productie herken je meteen aan de loeiharde, snelle baslijn, de pompende techno-synths en de iconische interactie tussen de raps van Ray en de zang van Anita. Too Limited met The Real Thing.

Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.

Diana Ross met Upside Down. Een wereldhit uit 1980, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Ja, die sound steunt volledig op die kenmerkende gorddroge funky gitaaraanslag van Rodgers en die pompende bassline van Edwards, die de strijkers perfect in de groove duwen. Van die uptempo discofunk stappen we over naar een heel andere sfeer van dit jaar. De intro van de volgende plaat hoor je direct, de omschakeling van de piano rock en post-Britpop, gedragen door gitaarwerk en drums die een melancholische intieme sfeer neerzetten. Het is de uiterst kwetsbare track over onzekerheid van de Amerikaanse zinger-songwriter Somber. Somber met My Body Isn't

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Dit zijn de hits van Club FM.
1: Club FM. I am DJ Saj and you're listening to Club FM.

afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden. Morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig. En temperaturen rond of net boven de 20 graden. Join the club.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via The House.be.
7: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
8: Dit zijn de hits van Club FM.

0: Dit zijn de hits van Club FM.
1: Club FM. I am DJ Sash and you're listening to Club FM.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9, elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.

Alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Club FM. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be. Club FM.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

Dancefloor Classics, pophits en platen die je meteen terugbrengen naar toen. 90s at 9, elke avond van 9 tot 10.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit